Fonso and Frewon Fura. Sir Ebreno Asu, Ebreno Asu, Ebreno Asu. Otinin in Piper Immortain. A yen homa de bre, Juma de Ebreno Asu.

edin kan eti baako enitemu baako ekosi enum ana ensia Genesis chapter 1 verse 1 to 6 Genesis chapter 1 verse 1 to 6 acho fa bible no na bi ekọ Mose nguma edin kan eti baako jichemu baako ekosi ensia